Hoi listeners, in de laatste keer tegen we op de hele hele film dat het programma is choice te komen te dingen kiezen, sommige dingen die dan wat things die is, er even checken op en in de wijze is kritisch boek, de week al die morning, choi bij jou aan mijn first transmission, start ik er wat, we op de hele tien jaar tegen je geleden, don't forget to tune in, er al kwam je naar op de hele komen te dingen kiezen, sommige dingen die dan wat things die is, in de wijze tuning kun je tegen je, but for now this has been your Ajit team saying bye bye for now, good night and Jai Hind.